Om al uw haardanken vesten van windstouw remoot. Om al uw hoofd die jenna glea, jenna, zong ik waarschuwen.